En erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones, in dokken, kanalen, meren en plassen, is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Nieuw Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO. Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Morgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: Yes.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. Uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De Vlaamse regering heeft een voorkeursoplossing goedgekeurd voor de aanpak van de verkeersproblemen op de E403... meer bepaald tussen Roeselare en Brugge. Na uitgebreid onderzoek werd gekozen voor een gerichte uitbreiding van de capaciteit, met onder meer spitsstroken, een langere zogenaamde weefzone aan de E40-wisselaar en verbeteringen aan verschillende op- en afrittencomplexen. Met deze maatregelen wil Vlaanderen de dagelijkse files terugdringen op de E403. Ze wil ook de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer op lokale wegen beperken. De E403 autosnelweg is een cruciale verkeersas in West-Vlaanderen. Maar ze kampt al jaren met fileleed, vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselare in de avondspits. Uit studies blijkt dat de verkeersdruk zonder ingrepen alleen maar verder zal toenemen. Club Brugge is donderdagavond dus kampioen geworden in ons nationale voetbal. Dat werd uitgebreid gevierd door de aanwezige supporters tijdens de uitmatch op KV Mechelen, maar ook aan een groot scherm nabij het Jan Breydelstadion. Naar schatting 5000 fans kwamen daar donderdagavond bijeen. Die hielden af en toe hun adem in, maar konden ook opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal in de partij AA Gent Union. Dat bleef een gelijkspel. De 20e titel van Club Brugge was meteen binnen. De fans kunnen ook zondag nog vieren op de platsen in Sint-Andries Brugge of op Sinkse Maandag. Dan komen de clubspelers immers in open bussen naar de Markt van Brugge. Afspraak daar om 6:30 s'avonds. Er is ook randanimatie met DJ's voorzien. Na een jaar afwezigheid keert het gratis muziekfestival Burgrock deze zomer terug naar Brugge. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op de Burg en vormt het slotstuk van 11 dagen Vlaanderen feest in de stad. Vorig jaar werd er geen editie georganiseerd omdat de organisatie meewerkte aan het lichtspectakel Het Belfort Vertelt. Maar de vraag naar een comeback van Burgrock bleef groot. Volgens organisator Roeland van den Driessen werd Burgrock duidelijk gemist op de Brugse evenementenkalender. Daarom besloot de organisatie opnieuw een 3-daags programma samen te stellen met gratis optredens en een mix van lokaal talent, rock, kleinkunst en coverbands. Op donderdag openen bijvoorbeeld Geitenvel, Crying Lupus en Manta het festival. Allemaal bands met een band met Brugge. Vrijdag staat onder meer Augustijn, de zoon van Willem Vermanderen, op het podium samen met de Belpopband. Op zaterdag 11 juli wordt de Burg omgevormd tot een familiedag met een speeldorp, volksspelen, springkastelen en kinderanimatie. Optredens dan van Sweet Talk, Nick Noël en de Red Rose Rogers en Letrut sluiten de avond af. Ultra-atleet Mathieu Bonne uit Bredene bereidt zich dus voor op een nieuwe uitzonderlijke wereldrecordpoging, zoals we eerder al melden in ons nieuws. Van zondag 21 tot zondag 28 juni wil hij in het zwembad Lago Brugge Olympiad officiële wereldrecord 7-day pool swim breken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Bonne mikt op 360 kilometer zwemmen in 7 dagen tijd. Het publiek kan de poging live meevolgen in het zwembad zelf en dat leed aanmoedigen. Lago Brugge Olympia past daarvoor de openingsuren aan en verwacht veel bezoekers. Vooral op de eerste en op de laatste dag. Naast de sportieve uitdaging is er ook een goed doel aan verbonden. Als ambassadeur van Pelicano wil Mathieu Bonne geld inzamelen voor kinderen in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de actie een zwembaan sponsoren en mee het water ingaan om de uitdaging te ondersteunen. En met temperaturen tot 23 graden belooft het verlengde Pinksterweekend zomers warm en druk te worden aan de Vlaamse kust. Volgens Westtour zitten de hotelkamers al voor ongeveer 90% vol tot en met maandag. Een duidelijke stijging tegenover vorig jaar. Zonnekloppers worden volop verwacht in de badplaatsen, al blijft het zeewater met 13 tot 15 graden opvallend koud. In 6 kustgemeenten staan strandredders al paraat. Onder meer in Knokke-Heist, in Nieuwpoort, in Blankenbergen, in Oostende, in Kokzijde en ook in De Haan. Onder meer in Zeebrugge zijn er geen redders aanwezig. De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt dat het water koud blijft en dat zwemmen enkel voor wie goed oplet haalbaar is. Door het grote temperatuurverschil kan een koude schok optreden bij plotse duiken in zee. Daarnaast wordt aangeraden om rustig het water in te gaan en kinderen ook goed in het oog te houden. Bij drukte kunnen verdwaalbandjes helpen om verloren kinderen snel terug te vinden.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen.

recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

De VBRO trotsplaat van deze week, nog tot en met morgen is hij dat. Met zijn allernieuwste titel, zoveel mooier, Danny Fabri. Een heel goede morgen, luisteraar. Het Pinksterweekend is officieel van start gegaan. Vandaag zaterdag 23 mei. Straks de VBRO ontbijtshow natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De Vlaamse regering heeft een voorkeursoplossing goedgekeurd voor de aanpak van de verkeersproblemen op de E403. Meer bepaald tussen Roeselare en Brugge. Na uitgebreid onderzoek werd gekozen voor een gerichte uitbreiding van de capaciteit, met onder meer spitsstroken, een langere zogenaamde weefzone aan de E40-wisselaar en verbeteringen aan verschillende op- en afrittencomplexen. Met deze maatregelen wil Vlaanderen de dagelijkse files terugdringen op de E403. Ze wil ook de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer op lokale wegen beperken. De E403 autosnelweg is een cruciale verkeersas in West-Vlaanderen. Maar ze kampt al jaren met fileleed, vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselare in de avondspits. Uit studies blijkt dat de verkeersdruk zonder ingrepen alleen maar verder zal toenemen. Club Brugge is donderdagavond dus kampioen geworden in ons nationale voetbal. Dat werd uitgebreid gevierd door de aanwezige supporters tijdens de uitmatch op KV Mechelen, maar ook aan een groot scherm nabij het Jan Breydelstadion. Naar schatting 5000 fans kwamen daar donderdagavond bijeen. Die hielden af en toe hun adem in, maar konden ook opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal in de partij AA Gent Union. Dat bleef een gelijkspel. De 20e titel van Club Brugge was meteen binnen. De fans kunnen ook zondag nog vieren op de platsen in Sint-Andries Brugge of op Sinkse Maandag. Dan komen de clubspelers immers in openbussen naar de markt van Brugge. Afspraak daar om 6:30 s'avonds. Er is ook randanimatie met DJ's voorzien. Na een jaar afwezigheid keert het gratis muziekfestival Burgrock deze zomer terug naar Brugge. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op de Burg en vormt het slotstuk van 11 dagen Vlaanderen feest in de stad. Vorig jaar werd er geen editie georganiseerd omdat de organisatie meewerkte aan het lichtspectakel Het Belfort Vertelt. Maar de vraag naar een comeback van Burgrock bleef groot. Volgens organisator Roeland van den Driessen werd Burgrock duidelijk gemist op de Brugse evenementenkalender. Daarom besloot de organisatie opnieuw een 3-daags programma samen te stellen met gratis optredens en een mix van lokaal talent, rock, kleinkunst en coverbands. Op donderdag openen bijvoorbeeld Geitenvel, Crying Lupus en Mantaat Festival. Allemaal bands met een band met Brugge. Vrijdag staat onder meer Augustijn, de zoon van Willem Vermanderen, op het podium samen met de Belpopband. Op zaterdag 11 juli wordt de Burg omgevormd tot een familiedag met een speeldorp, volksspelen, springkastelen en kinderanimatie. Optredens dan van Sweet Talk, Nick Noël en de Red Rose Rogers en Letrut sluiten de avond af. Ultra-atleet Mathieu Bonne uit Bredene bereidt zich dus voor op een nieuwe uitzonderlijke wereldrecordpoging, zoals we eerder al melden in ons nieuws. Van zondag 21 tot zondag 28 juni wil hij in het zwembad Lago Brugge Olympiad officiële wereldrecord 7-day pool swim breken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Bonne mikt op 360 kilometer zwemmen in 7 dagen tijd. Publiek kan de poging live meevolgen in het zwembad zelf en dat leed aanmoedigen. Lago Brugge Olympia past daarvoor de openingsuren aan en verwacht veel bezoekers, vooral op de eerste en op de laatste dag. Naast de sportieve uitdaging is er ook een goed doel aan verbonden. Als ambassadeur van Pelicano wil Mathieu Bonne geld inzamelen voor kinderen in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de actie een zwembaan sponsoren en mee het water ingaan om de uitdaging te ondersteunen. En met temperaturen tot 23 graden belooft het verlengde Pinksterweekend zomers warm en druk te worden aan de Vlaamse kust. Volgens Westtour zitten de hotelkamers al voor ongeveer 90% vol tot en met maandag. Een duidelijke stijging tegenover vorig jaar. Zonnekloppers worden volop verwacht in de badplaatsen. Al blijft het zeewater met 13 tot 15 graden opvallend koud. In 6 kustgemeenten staan strandredders al paraat. Onder meer in Knokke-Heist, in Nieuwpoort, in Blankenbergen, in Oostende, in Kokzijde en ook in De Haan. Onder meer in Zeebrugge zijn er geen redders aanwezig. De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt dat het water koud blijft en dat zwemmen enkel voor wie goed oplet haalbaar is. Door het grote temperatuurverschil kan een koude schok optreden bij plotse duiken in zee. Daarnaast wordt aangeraden om rustig het water in te gaan en kinderen ook goed in het oog te houden. Bij drukte kunnen verdwaalbandjes helpen om verloren kinderen snel terug te vinden. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Bij het show voor deze zaterdag 23 mei, luisteraar. Van harte welkom, een goede morgen toegewenst. Het Pinksterweekend, dat is officieel van start. Het is 3 dagen lang genieten, hè. Deze keer valt de appendix aan de andere kant van het weekend. Volgende maandag, Pinkstermaandag, en een extra dag vrij af uiteraard voor het gros van de bevolking. En ook voor zij die niet hoeven te werken, ja, toch het gevoel van een extra feestdag, hè, volgende maandag, de 25e van mei. Zover is nog niet. Eerst deze zaterdag, en die beginnen we met de VBRO Ontbijtshow en Henk Wijngaard.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lee.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storing.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalle-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lukowski. Krabbe en ook nog Michael Heaven.
4: Zo krijgt het leven zin.
2: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Heel goedemorgen, luisteraar. Dit is alweer deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op zaterdag. Daarnet kregen we het morgennieuws van 9 uur met de VBRO nieuwsredactie. Woordje van dank. Daarvoor uiteraard onze nieuwsdienst ook. Dit Pinksterweekend uiteraard van dienst. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar Tienen, naar een kakelverse aflevering van Vers van de Naald. Daarvoor tekenen DJ Van Sever en Dieter Danijn straks in het late ochtendblok van deze zaterdag.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we veel zon, al zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. De Vlaamse regering heeft een voorkeursoplossing goedgekeurd voor de aanpak van de verkeersproblemen op de E403. Meer bepaald tussen Roeselare en Brugge. Na uitgebreid onderzoek werd gekozen voor een gerichte uitbreiding van de capaciteit, met onder meer spitsstroken, een langere zogenaamde weefzone aan de E40-wisselaar en verbeteringen aan verschillende op- en afrittencomplexen. Met deze maatregelen wil Vlaanderen de dagelijkse files terugdringen op de E403. Ze wil ook de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer op lokale wegen beperken. De E403 autosnelweg is een cruciale verkeersas in West-Vlaanderen. Maar ze kampt al jaren met fileleed, vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselare in de avondspits. Uit studies blijkt dat de verkeersdruk zonder ingrepen alleen maar verder zal toenemen. Club Brugge is donderdagavond dus kampioen geworden in ons nationale voetbal. Dat werd uitgebreid gevierd door de aanwezige supporters tijdens de uitmatch op KV Mechelen, maar ook aan een groot scherm nabij het Jan Breydelstadion. Naar schatting 5000 fans kwamen daar donderdagavond bijeen. Die hielden af en toe hun adem in, maar konden ook opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal in de partij AA Gent-Union. Dat bleef een gelijkspel. De 20e titel van Club Brugge was meteen binnen. De fans kunnen ook zondag nog vieren op de platsen in Sint-Andries-Brugge of op Sinkse Maandag. Dan komen de clubspelers immers in open bussen naar de markt van Brugge. Afspraak daar om 6:30 s'avonds. Er is ook randanimatie met DJ's voorzien. Na een jaar afwezigheid keert het gratis muziekfestival Burgrock deze zomer terug naar Brugge. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op de Burg en vormt het slotstuk van 11 dagen Vlaanderen feest in de stad. Vorig jaar werd er geen editie georganiseerd omdat de organisatie meewerkte aan het lichtspektakel Het Belfort Vertelt. Maar de vraag naar een comeback van Burgrock bleef groot. Volgens organisator Roeland van den Driessen werd Burgrock duidelijk gemist op de Brugse evenementenkalender. Daarom besloot de organisatie opnieuw een driedaags programma samen te stellen met gratis optredens en een mix van lokaal talent, rock, kleinkunst en coverbands. Op donderdag openen bijvoorbeeld Geitenvel, Crying Lupus en Mantaat Festival. Allemaal bands met een band met Brugge. Vrijdag staat onder meer Augustijn, de zoon van Willem Vermanderen, op het podium samen met de Belpopband. Op zaterdag 11 juli wordt de Burg omgevormd tot een familiedag met een speeldorp, volksspelen, springkastelen en kinderanimatie. Optredens dan van Sweet Talk, Nick Noël en de Red Rose Rogers en Letrut sluiten de avond af. Ultra-atleet Mathieu Bonne uit Bredene bereidt zich dus voor op een nieuwe uitzonderlijke wereldrecordpoging, zoals we eerder al melden in ons nieuws. Van zondag 21 tot zondag 28 juni wil hij in het zwembad Lago Brugge Olympia het officiële wereldrecord 7-day pool swim breken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Bonne mikt op 360 kilometer zwemmen in 7 dagen tijd. Het publiek kan de poging live meevolgen in het zwembad zelf en dat leed aanmoedigen. Lago Brugge Olympia past daarvoor de openingsuren aan en verwacht veel bezoekers, vooral op de eerste en op de laatste dag. Naast de sportieve uitdaging is er ook een goed doel aan verbonden. Als ambassadeur van Pelicano wil Mathieu Bonnen geld inzamelen voor kinderen in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de actie een zwembaan sponsoren en mee het water ingaan om de uitdaging te ondersteunen. En met temperaturen tot 23 graden belooft het verlengde Pinksterweekend zomers warm en druk te worden aan de Vlaamse kust. Volgens Westtour zitten de hotelkamers al voor ongeveer 90% vol tot en met maandag. Een duidelijke stijging tegenover vorig jaar. Zonnekloppers worden volop verwacht in de badplaatsen. Al blijft het zeewater met 13 tot 15 graden opvallend koud. In 6 kustgemeenten staan strandredders al paraat. Onder meer in Knokke-Heist, in Nieuwpoort, in Blankenbergen, in Oostende, in Kokzijde en ook in De Haan. Onder meer in Zeebrugge zijn er geen redders aanwezig. De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt dat het water koud blijft en dat zwemmen enkel voor wie goed oplet haalbaar is. Door het grote temperatuurverschil kan een koude schok optreden bij plotse duiken in zee. Daarnaast wordt aangeraden om rustig het water in te gaan en kinderen ook goed in het oog te houden. Bij drukte kunnen verdwaalbandjes helpen om verloren kinderen snel terug te vinden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen, parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
0: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Dit is VBR.

0: Sascha en Davy, of voluit Sascha Rozen en Davy Gillis. En een liedje van hen uit 2019 in de start van onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Zometeen 10:00, het einde van de ontbijtshow. En meteen het startschot voor een nieuwe Vers van de Naald met Dieter en Didier.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroek, net bij het Daverlooppark in Merte, spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. Rond 6:30 rukte de brandweer gisteravond uit voor een brandalarm bij een juwelierszaak op de markt van Wevelgem. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat er ook afkomstig was van het inbraakalarm dat er in werking was getreden. De eigenaar kwam ter plaatse en de zaak werd geventileerd. Van een echte inbraak was er echter geen sprake. In het Westerkwartier in Oostende woedde gisterochtend een felle brand in een rijwoning. Iemand die vast zat in het gebouw op het tweede verdiep werd met een ladderwagen gered. Hoe de brand in de Honoré Borgerstraat is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is het drugs gerelateerd, want buurtbewoners klagen al langer dat er vanuit het huis drugs verhandeld wordt. Of de brand daaraan gelinkt kan worden, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het parket liet intussen al weten dat er een 20er is opgepakt. Of iets te maken heeft met de brand zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken naar het woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uit metingen bleek uiteindelijk dat er niks aan de hand was. En in de Grote Branderstraat in Vlamertingen bij Ieper vatte gisterochtend de berm achter een loodsvuur. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon gelukkig erger voorkomen. De schade bleef dan ook beperkt en er vielen geen gewonden.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp.
3: Chique winkel, hè.
4: Mo. En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Naar Yo Fashion, hè?
4: voorzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Zaterdagmorgen, even over 10. En ja, luisteraars, ik zit er vandaag alleen in Studio 1 bij VBRO. Maar de gasten die ontbreken niet vandaag, want we hebben vandaag niemand minder dan het duo Amber en Dylan te gast.

toch ook nog even collega Frederik bedanken voor de ontbijtshow. Die heeft ons weer lekker gesmaakt. En ik ga de luisteraars heel veel plezier wensen met deze vers van de naald.

0: Bij ons in de studio, bij Vers van de Naald, Amber en Dylan, van harte welkom.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Een duo, niet alleen op het podium, maar ook in het dagelijks leven.
2: Klopt.
1: Ladies first, hè?
2: Ja, ladies first. Amai, er is zoveel te vertellen, maar ik zal het beknopt houden. Ja, we zijn dus eigenlijk een koppel. Ja, we hebben samen een gezondheidscentrum, waar beauty en afslanking eigenlijk centraal staan. Schoonheid, beauty is an inside job, is onze slogan. En dan algemeen gekend waarvoor we hier zijn, uiteraard, zijn we samen in de muziekwereld gestapt. Ik was al zangeres en Dylan zijn creativiteit kwam door mij naar boven, waardoor hij ook teksten schreef. En alles is eigenlijk gegroeid uit liefde en autobiografisch en bla bla bla, zoveel meer.
1: Ja, bij Amber is het altijd the only way is up.
2: The only way is up, ja. Ik zou zeggen, vul aan, schat, want er is nog veel te vertellen.
1: Ik heb geleerd ondertussen om gewoon ja te knikken altijd.
2: Ik heb hem veel te goed afgericht.
1: We zijn sinds kort verloofd.
2: Ja, dat ook.
1: Jongens, toch, wacht toch nog even voordat je dat doet, mannetjes. Nee. Dus direct in het gelet dit dan.
2: Klopt.
1: Nee. Het is allemaal waar wat ze zegt. Ze waren geen leugens.
2: Ja.
1: We zijn samen 24 op 24, 7 op 7. Zij helpt mij in hetgeen wat ik met mijn vader heb opgebouwd. En ik help haar in haar dromen en passie.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ik kan mij dan wel voorstellen dat het soms ook even niet meezit, tegenzit. Hoe ga je daar dan mee om? Want stel, je hebt een kleine woordenwisseling en je moet even later het podium op. Dat is...
2: Als we thuis een woordenwisseling hebben, dan ga ik gewoon naar mijn woman cave. Dat is helemaal beneden. Dus dat is snel opgelost. We zijn één team en we zijn een koppel met een Italiaans temperament, waardoor het ook allemaal weer snel goed komt.
0: Ah, ja.
2: Dus het hoort er een beetje bij, denk ik. En ik vind het net leuk dat we zowel in goede en slechte tijden alles met elkaar delen.
1: Zijn.
2: Dus voilà.
1: Vandaar ook, ja.
2: Ja.
1: Ik dacht, ik ga hier voor de volgende stap, want met haar is dat zo.
2: Ja.
1: Goede en slechte.
2: Goede en slechte.
1: Dat is echt vijf minuten. Het lijkt alsof dat we een ziekte hebben, dat we elkaar staan uit te kafferen. En dan vijf minuten later is er, hoe noemt die ziekte nu weer? Dat je de mensen hebben gered, is een film van gemaakt onlangs.
2: Ja.
1: Dat eigenlijk. Hè. En vijf seconden erachter staan we dan weer te kussen. Is er eigenlijk niets gebeurd.
2: Sorry dat ik je onderbreek, maar in ieder geval de woordenwisselingen. De woordenwisselingen zijn ook soms in onze shows en optredens, of zoals de mensen ons kennen als Amber en Dylan. Humor is onze rode draad. Dus soms een woordwisseling on stage kan ook eventueel eens met elkaars ogen draaien. En de mensen vinden dat plezant. Dus het is eigenlijk een soort comedy show / muziek, liefdeshow, hè? Toch, schat?
1: Ja.
2: Dat is het eigenlijk.
1: Soms is in elkaars ogen diep kijken.
2: Ja,
1: dus soms
2: heel,
1: is
2: diep, heel,
1: heel
2: diep.
1: Heel hard draaien met elkaars ogen. Ja.
2: Klopt.
0: Ja. Ja, kijk, dus ik merk dat jullie sowieso de kracht ook in elkaar vinden. En ook voor de muziek. Een bewuste keuze in der tijd om Nederlandstalige nummers te brengen. Want ik heb begrepen dat jullie op het podium van de jaren 50 tot nu brengen.
2: Klopt. De Nederlandstalige songs zijn vooral onze eigen songs, uiteraard.
0: Ja.
2: Omdat dat ook heel toegankelijk is. En ik vind de Nederlandse wereld van muziek kan nog aangevuld worden door een nieuwe genres, bij manier van spreken. In mijn ogen heb je schlager, je hebt kleinkunst. Maar daartussen ontbreekt er nog wel iets, vind ik.
0: Ja.
2: En daar zijn wij voor. Ik vind, wij proberen toch veel mensen te bereiken door teksten te maken die heel herkenbaar zijn. Ik merk ook dat dat werkt. Vooral de orenwormen, de typische woordjes. Dat proberen wij te doen. Dus ja, als wij gaan optreden, zoals gisteren moesten wij een feest doen. Dat was fantastisch. We hebben een mix gedaan van eigen songs. Maar zoals je zegt, aangeeft, inderdaad, ook Engelstalige songs. We proberen zowat de ABC of the music history te doen, waarbij we zowel jong als oud aanspreken, toch? Ja?
1: Zeker en vast.
2: Is het weer te lachen met mij? Kijk,
1: ja,
2: zie,
1: ja,
2: dat is
1: zeker.
2: Dat is,
1: we hebben gisteren, we hebben ook niet zoveel nummers, dus we hebben, dat is ook moeilijk om een volledige set met eigen nummers
2: ja,
1: te gaan spelen.
2: Ja, dat zei ik net.
1: Maar we hebben drie nummers gebracht gisteren,
2: van onze eigen
1: repertoire.
2: Ja.
1: Waaronder we soms ook wel eens een nieuwtje testen.
0: Ja.
1: We hebben ook een nummer gebracht die eigenlijk nog niet uit is.
2: Nee.
1: Maar die van de eerste is die we dat wij heel leuk vinden, maar dat we misschien niet niet op de wereld willen aflaten of zoiets. Ja. Maar we brengen dat wel live. Het heet Tijd zonder haast. Dus niemand die het daarvan weet, behalve als wij worden geboekt.
2: Ja, klopt.
1: Maar ik vind het superleuk om dit met haar te doen. Nederlands is een beetje mijn insteek. Ik ben daar ook in opgegroeid, uiteraard. Ja. En we zijn ook met Amber Engelstalig aan het werken. Met onder andere Serge Raamakers en de DJ Foo. Of Frank Verstraeten. Waar ze vaak mee optreedt. Maar dat is dan echt de dance classics van de jaren 90. Dus dat is dan wel Engelstalig.
2: Ja, en daar kan ik mijn crazy rebelse kant in kwijt. En Amber en Dylan is lief, braaf, schattig.
1: Dus het is echt uit liefde ontstaan. Dus een beetje zijspoor van, van wat ze al mee bezig was. Ja, de gitaar in de zetel, zoals ik zag, een drone. Dus puur 's ochtends... in de zetel geschreven, omdat we dat effectief ook... Ik geloof Theo. Theo, ik heb ook drones gezien, man. Echt waar.
0: Ja, maar het waren er van een ander type.
1: Ik weet het, ik zeg het ook. Hè. Was het van Chinezen? Was het van de buur? Ik weet het niet, maar het was alleszins een duur factuur.
0: Dat wel. Ja, wie weet of van een of ander roddelblad die even wou...
2: Klopt.
1: Zouden ze zoiets doen? Ik denk dat dat budget ook niet meer dat was.
0: Ja, dat is misschien ook waar.

0: Ja, want jullie eigen nummers zijn zelf geschreven. En ja. Zo te horen, ontspotten op het moment zelf, zo.
1: Ja, het zijn veelal allemaal autobiografische nummers een beetje. Hè. Het is ook omdat het is nooit niet echt de bedoeling geweest. Het is meer omdat we dan van de omgeving van Amber... Ja, we laten dat wel eens horen. Of dat passeert dan wel eens. En ja, we zijn daarin door die mensen dan wel gemotiveerd om dat te gaan doen. En dat was voor mij een moeilijke stap, eerlijk gezegd.
2: Ja.
1: Ik heb het wel altijd van nabij beleefd, maar wel echt altijd van achter in de coulissen. Toch een beetje veilig. Was wel veel mee. Maar het is een heel groot verschil om op een podium te staan. Ja, wat dan? Chapeau. Nee, dat wordt soms wel eens... misschien onderschat, vind ik.
2: Ja.
1: Ik heb het nu zelf gedaan. Ik heb het gisteren 2,5 uur. Maar ik ben echt mijn bekspieren. Ik ben echt moe. Ik ben echt kapot.
0: ja, maar dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat,
1: ik speelde vroeger basketbal, maar kijk, ik kan het toch een beetje vergelijken.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Sterfelde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen een zomersweekend. Vandaag opnieuw veel zon, al is die een beetje gesluierd. Er zijn wel wat hoge sluierwolken aanwezig. En daarboven hangt er ook wel een beetje Sahara-stof, wat zo voor een wat fletsere kleur zorgt. Maar voor de rest heel veel zon. Met snel en hoog oplopende temperaturen uiteraard. Die gaan in de loop van de dag weer op zoek naar zomerse waarden. 25 graden en meer landinwaarts. Dat zou zelfs best eind de 20 kunnen zijn. Zeker in de diepere delen van de provincie richting Franse grens kan dat echt wel gebeuren. Aan zee krijg je later vandaag wel wat meer zeebries. En daar gaan de temperaturen dan weer wat omlaag geduwd worden. Het is toch wel een behoorlijk verschil in temperatuur tussen de landinwaartse gebieden en de gebieden die verder van de kust af liggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zo meteen, Dylan, daar kunnen we ergens wel in komen hoe dat je in de muziek gerold bent. Maar Amber, hoe ben jij in de muziek terechtgekomen?
1: Oh, ik heb sowieso een muzikale familie, maar meer achter de schermen. Allee, mijn onkel Chris Verleijen is ondertussen al op pensioen, maar is de baas van Live Nation. Dus ja, alle grote concerten. Dus als ik klein kindje was, ik zat niet in de speeltuin, maar ik zat op de schouders van mijn ouders naar Clouseau te kijken, hè, armen heen en weer. Dus ik heb er altijd wel al iets van geproefd van de wereld. Dus ik vond het superleuk. Ik heb ook woordkunstdrama gestudeerd. Dus ja, ik heb van opleiding was ik er ook al mee bezig. En ik ben sowieso heel happy en ik vind het leuk om mijn vibe. Voor mij draait het niet enkel over de muziek of op een podium staan, maar vooral de energie die je aan de mensen geeft. Ja. En die voldoening vind ik eigenlijk nog leuker dan de muziek zelf. Dus ja, dat vind ik er fantastisch aan. En ik merk inderdaad, als ik op een podium sta, dat geeft mij zoveel kracht. Dat is beter dan 10 koffies, dan een marathon. Dat is echt zo leuk. En daarom dus. Dus vandaar, ik ben er eigenlijk door de verschillende invloeden mee bezig geweest. En ja, dan Dylan was de kers op de taart. Hij was de creatieve, het creatieve brein die ik nog ontbrak. Dus voilà, hier is hij dan. Hier zijn wij dan.
2: Ik onthoud vooral die kers.
1: Die kers, ja.
0: Ja. Ja, Dylan, jij opgroeien in een gezin met een moeder die bekende Vlaming is, dat lijkt mij niet altijd even evident.
2: Ik heb niet anders geweten, dus ik kan het niet echt vergelijken. Ja. Dus ik krijg die vraag wel vaak. Maar desondanks denk ik dat ik wel een vrij normale jeugd heb gehad. Een beetje de aandacht wel op school en.
0: Ja.
2: Maar mijn stiefvader, Danny De Waele, was toch de man die zich het meest ontfermde over mij. En dat viel heb ik daar eigenlijk allemaal niet zoveel van gemerkt, behalve dan de leuke dingen, de spectaculaire zaken. Ik heb ook de kans gehad om al die mensen die hier op de foto's hangen overal wel effectief allemaal mooie live te ontmoeten en die ook bezig te zien. Dus soms denk ik, maar hoe komt dat nu dat ik... Want gisteren, ik loop dan wel spontaan door het volk en ik brak dan wel iedereen mee, terwijl 10 minuten ervoor denk ik niet dat ik dat kan of zo, maar ik denk dat is omdat je als klein manneke nooit iets anders gezien hebt. En dat de normaalste zaak is. Dus ik vind het heel leuk, ondanks dat ik dat niet had verwacht. Hè, want de eerste keer dacht ik van... een beetje voor... Omdat ik wel... Zij werkt met mij mee. Hè, heel intensief. Ze doet dat ook supergoed. Mijn vader is op pensioen. En we hadden altijd samen een bedrijf. Dus ik was dan even alleen. Maar Amber heeft dan volledig... Of ik heb nu de rol van mijn vader. En zij heeft nu mijn rol zo wat overgenomen. De klantenbinding. En dan vind ik het maar logisch dat je elkaar op een andere manier ook volledig ondersteunt.
0: Ja. Zijn de verwachtingen dan van de mensen, van het publiek, niet hoger? Omdat ze weten dat je uit een bekend gezin komt?
2: Oh, wacht tot dat je weet wie dan mijn grootonkel is. Dat is Sylvain van Olme. Dat is de man van Daydream, de Wallace Collection. Dus ook muziek zit al... mijn vader heeft ook heel veel zaken met muziek gedaan. Heeft mijn mama eigenlijk ook gelanceerd.
0: Ja.
2: De muzikale opvoeding heb ik ook wel redelijk van mijn vader.
0: Dus het was voor de hand liggend dat je ook iets in de muziek ging.
2: Ja, het was vooral kiezen tussen sport en muziek. Ik ging naar de muziekschool en ik was niet zo slecht in het spelen van basketbal. En ik skipte of ik spijbelde de gitaarles om dan bij de hogere ploeg te mogen gaan trainen. Dus ja, het was de liefde voor de sport of de liefde voor de muziek. Aangezien mijn mama die rol al voor zich nam. Het is een grote schaduw, dat is wel waar. Ja. Maar ik denk niet dat ik... ik voel me niet echt... dat is niet echt een concurrent of zo. Hè. Dus ik ben heel blij dat ze mij dat heeft getoond. Want ik heb er al een liefde voor muziek. Voilà.
0: Ja.

0: Ja, je had het al over schaduw. Dan hebben we ook nog de mediabelangstelling voor jullie als gezin.
1: Ja.
0: In dat geval met je broer ook. Dat, denk ik, laat ook wel zijn sporen na. Dat je misschien extra gaat opletten, jullie ook als koppel, van we moeten toch wel uitkijken als we iets doen, als we samen iets doen, want de media is daar wel gevoelig voor.
1: Wat de mensen in de media die mij kennen, van klein af aan ik heb niet echt een dubbel. Allee, ik weet, what you see is what you get. Dat is misschien ook wel altijd maar mijn beleid geweest. Ik kan ook niet in naam van de familie praten of zo, dat is niet mijn, mijn plaats. Maar ik probeer mijn leven te leiden zoals het van thuis uit heb meegekregen. Ik ben daar opgevoed door die mensen. Nee? Dus ik doe mijn ding zoals ik het daar geleerd heb. En ik sta er eigenlijk niet bij stil.
2: Ik kan alleen maar...
1: We're having the time of our life.
2: Wij
1: mensen daarheen. Allee, if you don't like the clown, don't go to the circus, zou ik zeggen.
2: En ik kan alleen maar aanvullen dat wij echt voor positiviteit staan. En we willen dat ook, als de pers dan iets schrijft of iets doet rond ons, dan proberen we toch die positiviteit, want er is zoveel drama.
1: Onlangs was er iemand die op Amber haar Facebook-account had toch wel lelijke woorden als aan het spuien. Geen echt profiel, denk ik. En dan heb ik daar, in plaats van daar dan ook op te gaan dissen of commentaar te gaan teruggeven, heb ik gewoon ook weer mijn gitaar gepakt, want zij was daar niet goed van. En dan vinden dat niet leuk. Je staat 's morgens op, zat dat gisteren de David ervoor gelezen. En dan is ze daar nog over aan het kouwen en aan het nadenken. Terwijl eigenlijk moet je dat niet doen. Maar toch, ik snap dat wel. En dan om haar wat door te halen, had ik mijn gitaar gepakt en ben ik een beetje een ludiek nummertje beginnen schrijven. Het heet Toetsen, Bord Ninja. Ik ga daar niets mee doen of zo. Dat is puur iets voor ons. Maar dat gaat over iemand die achter zijn hoek in het donker op zijn stoel dingen zit te vertellen zonder iets. Hij is wel echt scherp in zijn woorden en hij ziet dat iemand is die goed kan typen. Sorry meneer, maar dat heeft geen effect. Misschien wel sterk in je tekst, maar zonder effect. Toetsen, Bord Ninja. Ja. Toetsen, Bord Ninja. Stil in de nacht. Ja, dan denk ik, dat heb ik ook wel van mijn stiefpa geleerd. Als het dan vroeger ging. Want dat is ook iets dat ik als kind meemaak. He, dat er over mijn mama wel slechte dingen worden geschreven. Of dingen die wel bij de haren getrokken zijn. Waar ook is meestal wel vuur. Maar het is meestal hoe de manier waarop ze dingen in de titels gaan zetten. Vaak zijn die artikels wel oké. Maar de titels, de koppen misleiden. En jammer genoeg gaan mensen niet echt verder gaan lezen dan. En dan krijg je van die oppervlakkige commentaar op je Facebook-profiel of Instagram-profiel. Dan denk je, komt dat keer in mijn gezicht, zeg man.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Ja, de dag van vandaag zonder de sociale media kunnen we niet meer. Maar houden jullie dat dan gescheiden van dat brengen we specifiek voor de fans en dat is privé voor de familie? Of hoe doen jullie dat?
1: Ja, het is moeilijk, hè, want alles is zodanig aan elkaar verbonden bij ons. Dat allee, onze privé, allee, we proberen mensen echt wel te betrekken bij ons leven. In de zin van dat het leuk is. En nogmaals, die positiviteit proberen wij echt uit te stralen. Niet alleen op het podium, maar ook ernaast. Het is inderdaad soms iets moeilijker om het is soms moeilijk om gescheiden te houden. Ik ben iemand die, zoals Dylan al doen vermoeden heeft, iemand die heel gevoelig is voor negativiteit en negatieve commentaren. Hij is daar natuurlijk een beetje, nogmaals, mee opgegroeid. Voor mij is dat, hoe meer...
2: Niets.
1: Ja, maar het laatste jaar, zeker sinds dat ik Dylan ken, kom ik wel wat meer in de belangstelling of naar de voorgrond. En ik ben dan ook heel geschrokken van hoe giftig dat mensen kunnen zijn. Ik kan dat zelf niet begrijpen.
2: Zonder reden.
1: Hè? Ja, zonder reden. Omdat ik ben zelf totaal zo niet. Het doet me soms pijn.
2: Oh ja, en er zijn ook heel veel mensen die expert zijn in of je goed kan zingen of niet.
1: Ja, ook zeker met Frank. Met Frank heb ik veel op podia gestaan. 7000 mensen, 8000 mensen. Dus ja, dan kom je wel in the picture, en ik weet dat hoort erbij, maar dan maakt het er niet gemakkelijker op. En nu, langs de ene kant ben ik blij dat ik dit heb moeten doorstaan, want ik heb nu nog meer respect voor andere artiesten. Echt hoedje af, want die moeten dan nog meer hebben of moeten lezen, en ook daardoor word ik wel sterker. En nogmaals, Dylan is dan degene die mij sterk maakt.
2: Ja, kijk, het is ook niet alleen zingen. Hè. Ik ben drie, vier maanden aan het doen, en dat is zingen, dansen, kijken naar je publiek, rekening houden met de lichten, rekeningen. Dat is eigenlijk een ongelooflijk... ik vergelijk het vaak, omdat ik vroeger altijd intensief basketbal gespeeld heb, vergelijk ik dat. Dat is hetzelfde. Dat is heel veel dingen die tezamen moeten gebeuren om dat shot zo mooi door het netje te krijgen. En vaak wordt dat onderschat. En dat is hetzelfde met voetballers of basketters. Wat mist die nu? Maar er is toch wel, staat er maar in zelf. Vooraleer je oordeelt.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat het publiek van VBRO, het draagt alleen maar toffe, sympathieke fans en luisteraars zijn.
1: Tuurlijk.
0: Ja, over carrière gesproken. Ik las ook iets, Amber, dat jij naast zingen ook actrice of acteert.
1: Ja, klopt. Dus ik heb woordkunstdrama gedaan, dat zei ik al. Heb ik... Vroeger, 10 jaar geleden, heb ik het zingen een beetje opzij gezet, want wij kregen dat op school. En ben ik eigenlijk in theater gerold. Maar ook vooral veel reclamefilmpjes, zoals met Luc Wijns heb ik wel wat zaken gedaan. Voor Vastgoed Heilen. Jupiler heb ik de promo voor gedaan. Magazines. Ik zal moeten nadenken hoor. Nu, op dit moment, is het iets te druk om theater te doen. Dus focus ik mij even op de muziek. Maar het is wel iets dat wel...
2: Speelt thuis genoeg theater.
1: Ja, het is altijd tragicomedie bij ons. Nee. Maar het is wel iets dat ik wel blijf doen. Maar eerder als van, ik doe geen audities, ze contacteren mij wel. Maar het is wel leuk, want ja, uiteindelijk, ja, onze show is ook een beetje een cabaret-theater. Ja, dus het hangt allemaal wat aaneen. En nu ben ik dankbaar dat mijn ervaring en opleiding nu tot zijn recht komt. Dus daarom.
2: Dat is wel leuk om te zeggen, want we proberen er toch iets anders van te maken dan een gewone live on tape set. Er zit toch wel een verhaal in. Zelfs een award.
1: Een love award.
2: Ja. Dus we proberen toch dat vullen we elkaar wel goed aan eigenlijk. We vinden toch dat je dan iets de structuur wel moet volgen van... Dat moet je brengen. Ook wel een beetje op school gezien. In de lessen Nederlands en esthetica en zo. Vormen, sonnetten en wat is het? Je leert allemaal wel een beetje over die dingen.
1: We leven ook in een tijd dat de mens evolueert enorm snel. Ook er is enorm veel concurrentie. Al de tijd gaat enorm vooruit. Dus tegenwoordig, als je wilt opvallen, moet je iets anders doen. En je moet constant mee. En zoals ik daarnet zei, het is belangrijk dat je goede zangers hebt. En dat is echt van, de mensen gaan toch altijd naar huis met gevoel. Welk gevoel geeft je aan de mensen? Ja. Ik ben echt voor die sfeer, voor die vibe. En dat is wat wij wel proberen creëren, denk ik. Hè?
2: Ja, ik denk ook. Ik ben daar misschien een klein beetje egoïstisch in. Maar ik denk, als ik mezelf amuseer, zal zal iedereen...
1: Ja, mensen allee, zien dat ook.
2: Dat is hetgeen dat ik heb daar niet zoveel ervaring in. Ik denk, ja, dat moet ervan uitgaan dat je zelf heel goed amuseert. Als je dat uitstraalt, heb je dan wel al heel veel mensen mee gewoon.
1: Ja.
2: Dat is als je iemand ziet geven, begint ook te geven.
1: Ja.
2: Dus je probeert het jezelf vooral... Ja, ik denk dat ik dat ook als voorbeeld wel gezien heb. Dat ze dat, mijn mama dat altijd wel te berden brengt. Ze gaf haar ook altijd volledig zelf... Ik ook, want ik ben dan gisteren, ik help dan nog met de geluidsman mee met de boksen en zo. Ik vind dat allemaal wel leuk. Ja. Ik leer ook zo het meest bij.
0: Ja.
2: Van die kabels en dit en dat. Ook van ja, Serge. We hebben een super dikke merci aan Serge Raamakers.
1: We hebben echt een topteam, echt waar. Het is echt top, allemaal toppers. Die,
2: ik leer er ontzettend veel van bij.
1: Ja, echt waar. Ja. Zo dankbaar. Ja. Ja.
2: Nieuwe hobby voor mij en omgekeerd. Mijn job is voor haar een hobby.
1: Een hobby. Ja.
2: En haar job is voor mij een hobby.
0: Dat valt mooi aan.
2: Ja.
0: Ja. Terug naar de muziek. En alvorens dat we het gaan hebben over de laatste single. Uit de voorgaande, als je er zelf eentje mag gaan kiezen. Waarvoor gaan jullie dan?
2: Voor het huidige dus.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Oh, ik zag een drone toch... Jij ook?
2: Maar ja, dat misschien omdat nu wel in... Ja, je bent er nog.
1: Heb ik
2: onlangs nog eens... Als je dat dan maakt, en dan ben je daar wel al een paar maanden mee bezig voordat je dat uitbrengt.
0: Ja.
2: Dus als dat dan uitbrengt, ja, dan ben je meestal al bezig met een nieuw nummer of met nieuwe projecten. Ja. Dus dan is het soms lang tegen dat je terug dat nummer eens hoort. Gelukkig soms wel. En dan dacht ik, maar het is wel echt mooi. Ja. Ik vind toch, je bent er nog wel...

0: Ja, intussen is er per ongeluk of per ongeluk. Ik weet niet wat het meeste typeert. Als je het videoclipje bekijkt, denk je natuurlijk meteen aan het perron.
1: Klopt.
2: Het is ook waar we elkaar ontmoet hebben.
1: Ja.
2: Dus, zoals ik zei, beschrijven we wat autobiografisch is.
1: Ja.
2: Het leent zich altijd een beetje uit ons eigen leven gegrepen.
1: Ja.
2: En dan, ik weet niet, was het een verliefde dag. Ja. En dan de woordspelingen.
1: Woordspelingen. Ja. Ja. En ook een woord dat heel veel mensen per ongeluk gebruiken natuurlijk. Dus,
0: Maar jullie geven er een liefdesvibe aan, zo, aan dat woord. Want meestal is dat zo van, het was per ongeluk. Niet opzettelijk, maar...
2: Hier staat er een re bij gewoon. Hè, en daarmee proberen we die woordspeling te maken. Maar zo was het ook. We hebben elkaar per ongeluk een beetje ontdekt. En dan hadden we afgesproken op het station van Deinze. Amber is afkomstig van Deinze.
1: Ja.
2: En... om daar gewoon af te spreken, niet om de trein te pakken. Dus ze stond wel op het perron. Ja. En het was net corona gedaan. En
1: toch al een
2: korte poos. Er was toen de gewoonte om elkaar een elleboogje zo...
1: In die periode.
2: Maar ik wou galant zijn en charmant, dus ik kwam haar op het perron oppikken. En ik gaf mijn arm sla je arm om me heen. En... in plaats van dat ze dat doet, geeft ze me zo'n tikje op mijn elleboog.
1: En ik bleef dat echt maar doen. Ik zei, allee. Maar ja, dat was wel... dat zat er nog in, in de bak.
2: Dus vanaf de eerste 5 seconden lag wel eigenlijk de schater lachen. En dan... we zijn eigenlijk dat... Het is nooit niet meer gestopt.
1: Nee.
2: Vanaf dat moment zijn we eigenlijk al bij elkaar. Hè.
1: Ja, dat was echt love at first sight eigenlijk. Hè. Ja.
0: Ja. Kan gebeuren.
1: Dus kan gebeuren, per ongeluk.
2: Dat is een primeur. En bij de aperitief waren we al aan het kussen.
1: Ik zie dat weer typisch, hè.
2: Ja, echt waar, hè.
1: Ja.
2: Hey, goed gedaan. Ja, ik speel basketbal, ik score. Dat is,
1: ondertussen heb ik de ringel, dus...
0: Ja. En de verloving was vorig jaar. Zijn er intussen al plannen voor de volgende stap?
1: Soms, pas op, schatteke, ik kijk dan naar mijn hand en denk ik, oh ja, het is juist, ik ben verloofd. Allee, in de zin van, we zijn zodanig druk bezig met muziek nu. Ja, het is een project, hè. Het is ook een project.
0: Ja.
1: En ik wil er dan echt te volle voor gaan en niet zo half werk doen. Dus oorspronkelijk hadden we gezegd in de pers ook van we gaan het eind het jaar doen. Maar ik denk dat we het toch gaan verschuiven naar deze periode volgend jaar.
2: Ik weet van niets.
1: Ja, maar ik wel. Serieus. Want ja, iedereen weet wel, die trouwt denk ik, dat je wel een beetje op voorhand moet zijn voor de zaal. En voor... We kennen ook zoveel mensen. We zijn al van plan om er een tweedaagse van te maken eigenlijk. Misschien zelf in Oostende.
2: Ja, dat moet sowieso. Want je wilt ook graag voor de kerk trouwen.
1: Ja, klopt. Ja,
2: dus dan zouden we dat al splitten.
1: Ja, al splitten.
2: En misschien
1: een dag voor echt close vrienden en familie. En dan misschien een dag voor iedereen die erbij wil zijn.
2: En misschien gewoon optreden. Gewoon.
1: Optreden en misschien vragen we wel inkomen.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Ja, het goede doel geven, hè, schat. Ja.
2: Dat kan wel, hè.
1: Ja, dus waarom niet eigenlijk? Eventueel zelf met een DJ-set van Frank Verstraeten. Ja, waarom mogen zij fans niet komen dan? Dan trouwen wij eerst. En, er zijn veel speculaties.
0: Veel ideeën, maar ze moeten nog wat rijpen.
1: Wat vorm krijgen, ja. Klopt.
0: Ja, kijk. Over dat per ongeluk.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen een zomersweekend. Vandaag opnieuw veel zon, al is die een beetje gesluierd. Er zijn wel wat hoge sluierwolken aanwezig. En daarboven hangt er ook wel een beetje Sahara-stof, wat zo voor een wat fletsere kleur zorgt. Maar voor de rest heel veel zon. Met snel en hoog oplopende temperaturen uiteraard. Die gaan in de loop van de dag weer op zoek naar zomerse waarden. 25 graden en meer landinwaarts. Dat zou zelfs best eind de 20 kunnen zijn. Zeker in de diepere delen van de provincie richting Franse grens kan dat echt wel gebeuren. Aan zee krijg je later vandaag wel wat meer zeebries. En daar gaan de temperaturen dan weer wat omlaag geduwd worden. Dus toch wel een behoorlijk verschil in temperatuur tussen de landinwaartse gebieden en de gebieden die verder van de kust af liggen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Dit is VBRO.

0: Als je dan zo'n tekst schrijft, komt er dan, is er wisselwerking tussen Sander en Dylan? Of?
1: Soms. Niet altijd.
2: Niet altijd.
0: En ga je het ook, als jij het dan geschreven hebt, Dylan, ga je het dan eerst naar Amber brengen? Of?
1: Ja, sowieso.
2: Sowieso.
1: En mijn dochters, ja.
2: Ja.
1: Ja. En mijn allereerst liefje.
2: Ja,
1: maar dat is ook een vriendin van Amber.
2: Ja, zeker.
1: Dus als, meestal zit ze wel in de buurt als ik daar aan het doen ben. Meestal wel op een vrij moment. Een zondagochtend is wel een inspiratievol moment voor mij.
2: Ja.
1: Dat is rustig, een koffietje. Dat loopt allemaal op het gemak. Ja. En soms komt zij dan af. Zij is meestal kwaad dan geweest. Als zij een tekst geschreven is, is het omdat ze het echt van zich afschreef.
2: Ja, ik schrijf meestal teksten uit kwaadheid. En Dylan soms...
1: Ik mag dat ook niet zeggen, wellicht. Maar ze heeft zat daar haar maandelijkse... En ze heeft daar een super... Maar echt, ik vind dat een hilarisch nummer. Maar het is wel in het Engels. Maar ze wil daar niets mee doen.
2: Ja, jawel,
1: ik
2: maar,
1: vind het van, maar... Het noemt Funky Woman.
2: Het is in het Engels dan, hè. En het is echt... ik vind het vrij goed. Het is echt superleuk. Maar op zijn... we gaan nog een beetje...
1: Het is ook een aanrader voor mensen. Het is een hele goede therapie, moet ik zeggen. Muziek schrijven.
2: Ja, dat is echt waar. Dat is eigenlijk, en dat is goedkoper dan een psycholoog. Hè. Schrijft gewoon een nummer. Alhoewel, de studio... Maar...
0: Ja... Maar kijk, intussen is er al een nieuw nummer in de maak, had ik begrepen daarnet zo. Dat wordt voor het najaar of...
2: Nee, voor...
1: het is op een hete moment gaan we dan denk ik...
2: Op een heet moment.
0: verwacht een zoelig hete zomer.
2: Ja, het is echt... het is heel zwoel, amai. Het is echt... Iedereen...
1: Ja, ik ben een beetje opgeruid met de echte volle 90s muziek. Dus ook de hip-hop, reggae enzovoort. En ja, ik denk dat dat misschien wel iets is dat... jij bedoelde tussen het slager en... Wat was het dan? Kleinkunst?
2: Kleinkunst, zoiets, ja.
1: Ik denk dat ik probeer vooral mijn... en jij ook wel, hè?
2: Ja.
1: De muziek waarmee wij opgroeiden en zo wat te gaan vertalen in hoe dat we dat nu zelf willen gaan maken. Dus nu, ik heb nu ook de indruk... Ik luister nu niet veel andere muziek. Tot quasi niet, eigenlijk. Ben eigenlijk constant... Dus één nummer, er zijn eigenlijk heel wat nummers. We hebben op onze showcase 20 november... toen 12 nummers.
2: 12 gebracht, nummers, eigen nummers.
1: Waar eigenlijk nog maar 2 nummers zijn onderweg naar huis. Je bent er nog.
2: Adem in was het eerste uiteraard.
1: Er zijn nog wel 3 uitgekomen. Er is een overschot en keuze ook voor op te treden. We hebben dan ook een hele set covers van Wicked Game tot Walk on Water. Ja. Tot,
2: klopt.
1: Dan de Zillion Classics met Amber.
2: Ja.
1: Ik zing Sexbomb.
2: Ik
1: ben ook de zoon.
2: Het is ook autobiografisch. We proberen ook met onze eigen nummers een beetje... we hebben er heel veel staan, dat is heel tof. Maar we proberen ook als nummers een beetje te... onze focus te leggen op de tijdsgeest. Zoals die drones inderdaad. Heel actueel. Perron, het is bijvoorbeeld dit jaar 100 jaar NMBS heb ik... maar dat wisten wij zelf niet. Maar ik wil maar zeggen, dat is nu wel iets dat...
1: De trein
2: op VTM. Dat is een programma. Het is nu wel... we proberen echt wel...
1: Maar dat hebben wij toch niet...
2: Dat wisten wij niet.
1: Het was
2: echt per ongeluk dit, Maar anders proberen we daar wel op in te spelen.
1: Dat is omdat dat ook op dat moment past, dan... Het is dan kerst. We kijken dan uit naar kerst. Pakt u gitaar.
2: Klopt.
1: Ik kan helemaal niet zo goed gitaar spelen. Dus, maar ik kan wel mezelf zo met mijn papiertje en mijn stilo. Dan lukt dat wel om die akkoorden.
2: Mm-hmm.
1: Ik kan het kampvuur liedjes zo, dat lukt wel. Maar ik kan niet. Ik ga dat niet echt rap live gaan doen. We doen dat wel soms eens, maar niet, is niet de bedoeling.
0: Ja.
1: Zijn daar niet zelfs zeker genoeg.

0: toekomstdromen, los van een sprookjesgeluk dan? Zijn er nog andere dromen?
1: Misschien een...
2: Amber in Madison Square Garden in New York. Live.
1: Bedoel je, sowieso muzikale dromen, daar zijn we wel goed mee bezig, denk ik. We doen gewoon Eurosong misschien. Ik vind dat niet hoog gegrepen eigenlijk. Ik vind dat echt, ik wil dat eigenlijk echt doen. Maar dat is voor later pas, want eerst wil ik nog een beetje groeien. Maar waarom niet eigenlijk? Ik vind dat echt, dat is toch echt iets voor op je bucketlist.
2: Kindjes maken.
1: En een muzikaal kindje misschien. Muzikaal kindje.
2: Plezier maken.
1: Vooral plezier maken, genieten van het leven en vooral blijven leuk vinden wat we doen. En dan gaat alles wel vanzelf, denk ik.
0: Een drukke agenda en heel mooie toekomstplannen. Dan kan ik jullie alleen maar het allerbeste wensen.
1: Dankjewel.
0: En niet alleen op muzikaal vlak, maar ook samen dan. En wij verwachten natuurlijk op radiovlak heel wat mooie, schitterende nummers.
1: Oh.
0: En misschien, die ene die er binnenkort misschien, want dat dag van vandaag heb je dat niet in de hand, die via de sociale media gaat boomen, waardoor dat je dan de hit te pakken hebt.
1: Klopt.
2: Dank u wel.
1: Dank u wel.
2: Bedankt voor je de mogen ontvangen.
1: Ja, dat is super fijn. Dank

Met die twee zou je wel uren kunnen praten, maar helaas, het is bijna 12 uur geworden, dus deze Vers van de Naald zit er weer op voor vandaag. Ik maak graag een nieuwe afspraak met jullie. Morgen zondag ben ik er terug voor een gloednieuwe staarparade met Duits- en Nederlandstalige slagers en de muziek zoals jij ze wil horen hier bij VBRO. En volgende week zaterdag ben ik er ook terug voor een gloednieuwe Vers van de Naald. En voor wie het babbeltje nog even wil terugluisteren, zou ik zeggen, gewoon op zoek naar onze podcast, want daar kan je het na deze uitzending integraal nog even gaan herbeluisteren. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Ja, la, la, la.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
4: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
3: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
8: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lee.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. VBRO.
1: VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft De Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: La, la, la, la. Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan, een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is

0: Wat is mooi is te topen omdat zo verder gaan. Dat er hier en daar nog leek nog een mierenbluf bestaan.
1: Thuis, op het werk of in de auto? Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft De Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Reilhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Dit is VBRO.

0: zeggen, wat doe jij nu eigenlijk?
1: Zo, Rome, Parijs, New York.
0: Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroeke, net bij het Daverlooppark Merte, spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. Rond 6:30 rukte de brandweer gisteravond uit voor een brandalarm bij een juwelierszaak op de markt van Wevelgem. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat er ook afkomstig was van het inbraakalarm dat er in werking was getreden. De eigenaar kwam ter plaatse en de zaak werd geventileerd. Van een echte inbraak was er echter geen sprake. In het Westerkwartier in Oostende woedde gisterochtend een felle brand in een rijwoning. Iemand die vastzat in het gebouw op het tweede verdiep werd met een ladderwagen gered. Hoe de brand in de Honoré Borgerstraat is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is het drugs gerelateerd, want buurtbewoners klagen al langer dat er vanuit het huis drugs verhandeld wordt. Of de brand daaraan gelinkt kan worden, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het parket liet intussen al weten dat er een 20er is opgepakt. Of iets te maken heeft met de brand zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken naar het woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uit metingen bleek uiteindelijk dat er niks aan de hand was. En in de Grote Branderstraat in Vlamertingen bij Ieper vatte gisterochtend de berm achter een loodsvuur. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon gelukkig erger voorkomen. De schade bleef dan ook beperkt en er vielen geen gewonden.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

En dat was hem nog een keer op deze zaterdagnamiddag. De man die tekent voor het liedje dat het meest gedraaid wordt deze week hier bij de VBRO. Het liedje waar we zo trots op zijn. Zoveel mooier. De allernieuwste van Danny Fabri. Onze trotsplaat.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5.

0: tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
0: Weidestraat 85A in Assebroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Niet volledig, er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. Temperaturen lopen gemakkelijk op naar 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. 1001 nachten. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Klok van 4 voorbij, dat betekent dat we vertrokken zijn om de VBRO Top 30 van deze week nog eens netjes op een rij te zetten. Deze week 4 nieuwkomers in de lijst, waarvan we dus de eerste al mochten ontvangen op de nummer 30 met Lars Verstraeten en Nemen Mee. En meteen opgevolgd op de nummer 29 door een tweede nieuwkomer voor deze week. Daar mogen we Chris Bauer verwelkomen met Vanavond een Vent.
1: Nummer 29.

0: De favoriete kroeg, Gino Graus met zijn nieuwe single, is onze derde nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30 op de nummer 28. De nummer 27, die staat voor de vierde week in onze lijst en mag twee plaatsen klimmen, want die is afkomstig van de nummer 29 vorige week. Twee plaatsen vooruit dus voor Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Maar wij nemen meteen de nummer 26 ter hand en dat blijkt alweer de nummer 19 te zijn van vorige week. Zeven plaatsen verliezen de zesde week notering voor deze Freek van Rooij met Ik geef me helemaal.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Met tijd voor een feestje. Bij hem is het altijd tijd voor een feestje. Dat weten we wel van Salem Segers. En hij is er goed in ook, denk ik. Maar goed, voor de zesde week dus in onze VBR Hot Top 30 genoteerd. En deze week met 5 sprongen in de goede richting. Want Salem Segers mag klimmen van 30 naar 25 deze week. Op de nummer 24 dan weer de nummer 25 van vorige week. Dat is 1 plaats winst na 8 weken top 30 voor John Dennis met Zondag. Maar wij nemen meteen de nummer 23 ter hand. En dat is dan weer de nummer 11 van vorige week. Met andere woorden, 12 plaatsen minder na 6 weken top 30 voor John West en Lange Frans.

0: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoogsluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven. En daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
8: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
9: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
8: Ah ja?
9: Yo Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
8: Mo.
9: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
8: Allee, meen je dat?
9: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
8: Allee.
9: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
8: Yo Fashion, zeg je?
9: Jeps.
8: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
9: Nou waar.
8: Nou, Yo Fashion, hè?
9: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
10: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBRO.
11: VBRO. De VBRO Top 30.
12: Nummer 21.

Vorige week op de nummer 20, nu op de nummer 21. Eentje achteruit in de derde week notering voor deze Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin. En voor ronde nummer 20 komen hier op deze zaterdagmiddag mag ik alvast een eerste overzicht voor je gaan maken. Maar mochten we net de top 30 gaan openen op de nummer 30 met een eerste van vier nieuwkomers deze week. De eerste nieuwkomer was weggelegd voor Lars Verstraeten met Neem me mee. Meteen opgevolgd door een tweede nieuwkomer op 29 met Chris Bauer en vanavond een vent. En de favoriete kroeg van Gino Graus is onze derde nieuwkomer op de nummer 28 deze week. Op 27 de nummer 29 van vorige week. Twee plaatsen winst in de vierde week notering voor Herbert Vergagen. Maar jij blijft mij altijd verbazen. En ik geef me helemaal van Freek van Rooij. Die gaat na zes weken top 30 zeven plaatsen achteruit van 19 naar 26. Op de nummer 25 dan weer de nummer 30 van vorige week. In de zesde week notering zijn er dat vijf in de goede richting voor Salem Segers met Tijd voor een feestje. En John Dennis met Zondag, die gaat in zijn achtste week VBRO top 30 één plaatje naar omhoog van 25 naar 24 in zijn geval. En dan op de nummer 23, de nummer 11 van vorige week. 12 plaatsen minder dus na zes weken top 30 voor John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. En Ferry de Lits met Het perfecte plaatje, die doet het stationair op 22 na 8 weken in de VBRO top 30. Voor de derde week dan weer bij ons en met één plaats minder van 20 naar 21, Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin. En zo komen we bij die top 20 terecht. Met op de nummer 20 alvast onze vierde en hoogste nieuwkomer voor deze week in de top 30. Helemaal nieuw is ook deze Sarah en Steve Tielens met Als dat gebeurt.

mooiste tijd. Genieten zonder spijt. Stef Eckel natuurlijk in de VBRO Top 30. En genieten mag hij nog steeds in onze lijst. Want hij staat er op deze manier nog altijd in natuurlijk in onze VBRO Top 30. En deze week zelfs met de goede cijfers. Want met 8 plaatsen winst mag hij in zijn 10e week Top 30 terug naar omhoog van 26 naar 18. En op de nummer 17 dan weer dezelfde als vorige week. Staanblijvertje in zijn 3e week notering is deze Fons Veurink met Avond voor in

0: Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in de VPRO Top 30 met In Mijn Armen staan ze nu voor de derde week in onze lijst genoteerd. En ook zij mogen een mooie sprong voorwaarts maken. Vijf plaatsen winst van 21 naar de nummer 16 deze week. Op de nummer 15 alweer de nummer 7 van vorige week. Dat is een serieuze tuimeling van 8 plaatsen in de verkeerde richting na 4 weken in de top 30 voor David van Dijk. Maar ik kan het niet geloven. Maar wij nemen meteen de nummer 14 ter hand. En dat is alweer de nummer 13 van vorige week. 1 plaats minder na 6 weken top 30 voor Vincent met Mor Amor, Por Favor.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Dat is Donny en Senna natuurlijk in de VBRO Top 30. En deze Donny en Senna die doet met deze Waar blijf je nou? Ondertussen voor de derde week in onze VBRO Top 30. En deze week met twee sprongen in de goede richting. Want ze klimmen op van 14 naar 12. Op de nummer 11, dan weer de nummer 15 van vorige week. Was toen nieuwkomer. En nu in de tweede week vier sprongen in de goede richting voor Criss Cross Amsterdam. Samen met Jan Smit en Frans Bauer. Met de single Zij hoort bij mij.
3: Nummer 11.

0: mij.
1: Zij hoort bij mij. Chris Cross Amsterdam in samenwerking met Jan Smit en Frans Bauer. En zo in onze VBRO Top 30 op de nummer 11 deze week. En voor we aan de nummer 10 komen, is het alweer tijd geworden voor een tweede overzicht hier op deze zaterdagmiddag. Op de nummer 20 hadden we onze vierde en hoogste nieuwkomer van deze week met Sarah en Steve Tielens. En als dat gebeurt, een nummer trouwens van Stef Bos uit der tijd. De allereerste keer ingezongen, lang geleden door Ingeborg. En ondertussen dus een nieuw leven met de duo Sarah en Steve Tielens. Op de nummer 19, de nummer 3 van vorige week. Met andere woorden, 16 plaatsen minder in de derde weeknotering voor Suzy Marl. En hou mij warm vannacht. En geniet dus zonder spijt van Stef Eckel. Die gaat in de tiende week VBRO Top 30. Maar liefst 8 plaatsen naar omhoog, van 26 naar de nummer 18. De nummer 17 bleef de nummer 17. Staanblijvertje in de derde week is Fons Feurink met de avond voor in de boeken. En in mijn armen van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst, die doen het ook voor de derde week nu in de VBRO Top 30. En zij zitten dan weer in de positieve cijfers. 5 plaatsen naar omhoog, van 21 naar 16 deze week. Op de nummer 15 dan weer de nummer 7 van vorige week. Dat betekent 8 plaatsen in de verkeerde richting na 4 weken top 30 voor David van Dijk met Ik kan het niet geloven. En Vincent met Mor Amor Por Favor, die doet na 6 weken top 30 met 1 plaats minder van 13 naar 14. Op de nummer 13 van deze week, de nummer 12 van vorige week. 1 plaats achteruit na 7 weken voor Monique Smit en Ik wil je helemaal. En Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Die gaan in hun derde week VBRO top 30 2 plaatsen naar omhoog van 14 naar 12. En de nummer 15 van vorige week is nu de nummer 11 geworden. Toen waren ze nog nieuwkomer. Nu in de tweede week 4 sprongen in de goede richting voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. En zo komen we nu meteen bij de top 10 beginnen. En op de nummer 10, de nummer 18 van vorige week. Nog een nieuwkomertje van vorige week trouwens. En nu in de tweede week 8 plaatsen naar omhoog voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 10.

0: Jannes en de VWRO Top 30 met Dans tot de Morgen met mij. Met deze single mag Jannes ondertussen voor de vierde week op rij in onze lijst gaan prijken. En deze week staat hij stationair op de nummer 8. De nummer 7 is dan weer de nummer 10 van vorige week. 3 plaatsen winst dus in de vierde week notering voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht.
1: Nummer 7.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven. En daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er na de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje.

0: Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: gebeurt niet zo vaak, maar heel af en toe is er eens een re-entry in de VBRO Top 30. Dat is een plaat die eerder al in onze lijst mocht prijken, dan plots helemaal verdwenen is. En na 1, 2, 3, 4 weken misschien wel terugkeert. En dat is met Chris Rijhoff en Helena na deze single dus het geval. In totaal voor de derde week in onze VBRO Top 30, maar dus met een tussenpauze. En dus deze week als re-entry op de nummer 5. De nummer 4 blijkt alweer de nummer 6 te zijn van vorige week. Dat betekent 2 plaatsen winst na 4 weken top 30 voor deze John de Bever. En als jij nu nog niet weet...
1: VBRO Radio.
2: Nummer 4.

0: de Bever. En als jij nu nog niet weet, de nummer 4 deze week in de VBRO Top 30. En zo staat op deze zaterdagmiddag alweer de top 3 voor ons neus. Met op de nummer 3 alvast de nummer 4 van vorige week. 1 plaats winst in de 5e week notering voor deze Damien van Os met Diamantenring.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Cheerio van Justin De Wild in de VBRO Top 30 op de nummer 2 terechtgekomen deze week. En daarmee dus één plaats moeten prijsgeven, want vorige week was deze Justin De Wild nog onze absolute nummer 1. Maar goed, straks dus een nieuwe nummer 1 aan jullie aan te kondigen. Eerst nog even alles op een rijtje zetten in die top 10. Met op de nummer 10 dus de nummer 18 van vorige week. Was toen nieuwkomer en nu in de tweede week 8 sprongen in de goede richting voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. De nummer 9 bleef de nummer 9. Na 6 weken gewoon blijven plakken. André Hazes en Robert van Hemert met Samen uit, Samen thuis. En Jannes met Dans tot de morgen met mij. Die kan ook bevestigen gewoon. Blijft dus staan op de nummer 8. En dat in zijn vierde week notering in onze top 30 lijst. Ook voor de vierde week bij ons, maar dan met 3 sprongen in de goede richting van 10 naar 7 voor Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Terwijl Frans Duits met De Kater duurt maar even, ondertussen we de vijfde week in onze lijst mag prijken en deze week 1 plaats moet prijsgeven. Een plaatje achteruit dus van 5 naar 6 voor Frans Duits. De nummer 5 was een re-entry. In totaal nu voor de derde week in onze lijst, maar dus met een tussenpauze voor Chris Reilhoff en Helena opnieuw op de nummer 5 als re-entry. En op de nummer 4 dan weer de nummer 6 van vorige week. 2 sprongen in de goede richting na 4 weken top 30 voor John De Bever met Als Jij Nu Nog Niet Weet. Diamantenring van Damien van Os, die staat ondertussen weer de vijfde week in onze lijst genoteerd en klimt er nog 1 plaatje deze week van 4 naar 3. En van 1 naar 2 van de troon gestoten. En nu dus onze nummer 2 in de zesde week VBRO top 30, Justin De Wild met Cheerio. En dat betekent nog 1 plaat te gaan, een nieuwe nummer 1 hier deze week in de top 30. En dat is Frank van Damme geworden met Dit Wordt Een Avond. Stond hij vorige week nog op de nummer 2. En deze week dus naar die allerhoogste positie na 7 weken in onze VBRO Top 30.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Dit wordt een avond. De nieuwe nummer 1 is helemaal weggelegd voor Frank van Damme deze week in onze VBRO Top 30 lijst. En zo hebben we voor deze zaterdagmiddag alweer de complete Top 30 achter de kiezen. Een compleet nieuwe lijst komt er aanstaande woensdag alweer aan tussen 4 en 6 hier bij VBRO. En als je hem stiekem al even de website controleert, dan kan je al terugvinden wie volgende week onze nummer 1 gaat worden. Want we zijn een beetje voor deze week in onze programmering. Maar goed, bij deze dus wens ik je nog een zeer fijn zonnig weekend toe. Geniet van dat zonnetje. En wij proberen het zonnetje verder te zijn hier in je radio bij VBRO. Tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
1: Uit je regio.
2: Gisteren namiddag is een 65-jarige bestuurder uit Ledegem met zijn auto in de gracht beland en deels op een akker bij het Polygoonbos in Zonnebeke. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Zijn auto moest getakeld worden. In de korte weg in Assebroeke, net bij het Daverlooppark in Merten, spelen de kinderen een kleine brand op in een oude afgezaagde boomstronk. De kinderen verwittigden de brandweer en die hadden weinig moeite om het vuur te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. Rond 6:30 rukte de brandweer gisteravond uit voor een brandalarm bij een juwelierszaak op de markt van Wevelgem. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat er ook afkomstig was van het inbraakalarm dat er in werking was getreden. De eigenaar kwam ter plaatse en de zaak werd geventileerd. Van een echte inbraak was er echter geen sprake. In het Westerkwartier in Oostende woedde gisterenochtend een felle brand in een rijwoning. Iemand die vast zat in het gebouw op het tweede verdiep werd met een ladderwagen gered. Hoe de brand in de Honoré Borgerstraat is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is het drugsgerelateerd, want buurtbewoners klagen al langer dat er vanuit het huis drugs verhandeld wordt. Of de brand daaraan gelinkt kan worden, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Het parket liet intussen al weten dat er een 20er is opgepakt. Of iets te maken heeft met de brand zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De hulpdiensten moesten gisterochtend uitrukken naar het woonzorgcentrum De Zatte in Nieuwpoort nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uit metingen bleek uiteindelijk dat er niks aan de hand was. En in de Grote Branderstraat in Vlamertingen bij Ieper vatte gisterochtend de berm achter een loodsvuur. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De brandweer kon gelukkig erger voorkomen. De schade bleef dan ook beperkt en er vielen geen gewonden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Wat duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
3: Wat is mijn wereld zonder jou, Helene.
1: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.
3: Als ik jou zie, dan ga ik zweven.
1: leven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor 65 euro per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
0: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoogsluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven. En daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hadwins, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
5: Allee.
6: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.

0: Jo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij dan ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Jo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Jo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
5: Axel Lane, André Lugowski,
6: When I found my
5: Kurt Krabbe en ook nog...

www.radio.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vrij zonnig, niet volledig. Er hangen een paar hoge sluierwolken. Ook wat Sahara-stof daarboven en daardoor kan de zon wat flats doorkomen. Maar het is heel erg warm. 25 graden en meer. Dat kan zelfs naar het eind van de 20 graden zijn in de meest verre gebieden van de kust af. Want aan zee zie je wel dat er wat zeebries komt en dat daar de temperaturen wat lager gaan zitten. Maar ook daar hoge waardes hoor. Verder vanavond en vannacht dan. Een zachte nacht, minima van 13 graden en meer. En uiteindelijk kan er naar de ochtend toe wel wat lage bewolking gevormd worden. Ook eventueel wat nevel of een mistbank die erbij kan komen. Dus dat is dan wel een aandachtspuntje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
2: Dit is VBRO.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje, temperaturen tot 29 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vast.